terecht. Oma moet lachend beamen wanneer een kleindochter zegt: grootmama, wilt u eens dansen? Grootpapa, benut uw kansen.

die aan zijn borst ligt gevlijd. Beeld heeft iets weg van een plaatje, gratie uit vroegere tijd.